0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music App.
2: App hem al.

Oriëntstad. Voordat ze van Herwagentool zeggen, tes plat. Wat woord ajoen kan niemand imiteren. Je moet je joeren als vreemde dat proberen. Al mou komen onder een riche of krakiel. Als er op ontkom,

ochet paroas, Zembriggen en clochards. Of Amsterdam, met zijn grachten en boulevards. Maar wat is dat bij mijn stad vergelijken? Waar dat ze heel jaar over vaste lauven spreken. Ze mensje lief, door vijf geef ik heel mijn hart.

jongens en maskes, bemint ons ene hulst. Lotje moet zeggen, haar schiever is om ter hulst. Ze zullen dat jongen nooit niet kunnen temmen. Bij onze volgende spot, die is op een ander niet remmen. Ach, meisje lief, ik vind geen juiste zinnen voor te vertellen

leven lot. De dood, ik was van Thoras. Ik wou dat ik mocht blijven, wat ik ben en wat ik was.

0: Radiomusik.
1: Nee, is het op die manier dat jij een evenementenzaal wil? Op die manier?

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Dayoen Music, de nummer 1 van Dayoen.
1: Wow, was de lawaat hier, zeg. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dan moet ons nog eens kunnen smijten.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: is 5 no more. Wat ik vertel, daar blijf ik boor. Overal word ik maar gewoon. Moen ik me, loot toch om. Voor de meeste is het ambetant, om niet te zeggen nooit gênant. Ze vragen mooi maar één keer. Bij het volgende zeggen ze keer op keer.
1: Oké, nog schoevelen.

IOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: toch al? Worden dat de watnotoezen?
1: Oh, ik wil maar weten. Een afval in bier.
2: Waar zijn ze nog chauvinist? Zijn ze groot en fier op Eerstad? Dat moet in Oost zijn. Alleen in Oost zijn.

0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Ich bin mit meinem Brücke gepisst.
1: Geef mij maar aan jouw muziek.
2: Wer? Af van ons.

Oost neef, van veren ondertoeig. Hij komt bekende meer, nog veer nog achteruit. Maar toch riep die een P. Hey Bosken, geet ons nog iets ooit. En, oh, zo.

0: Gedierig goeie muziek.
1: De Loorse Manen 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voeten op de grond.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: muziek. 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Papa sinds nog een verteren, jong.
1: Rapsong! IOM Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

Kirchners, zijn boos in eerste. Geen wetten, mortratiesjes, pakken wij al mee.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.

0: music.
1: Ah, is het, meneer. Hoe zat er van de week, hè? Ik heb het al zelf meegedoen in dal.
2: Of ze aan haar weg kwijt naar ons hangar misschien.
3: Oeh, is er hier nog zoveel werk of wat?
1: Veel werk?
4: Ze biedt is verder om carnaval, dus geen excuusjes maken. Stik

Zo'n verkandidoot een veil respect. Maar hoor ik dan die buitenlandse pieten? Excuseer, versta jij dat?

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: klop, maar spel nog de knoppen.
1: Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajo.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
3: App hem al.

0: 1000 echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Even rare ondacht, voor het Swiss verkeesneesken. Er is een grote filte melden op de kleine rink van Groot Oost.

0: bon.
1: Werken, vielen,
0: moeten men dan nog willen?
1: Briegen, briegen,
0: voor laten schierberg briegen.
1: Werken, vielen,
0: wij slikken van de pillen.
1: Briegen.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van Ajoen.
1: Ajoen Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Over ons oorst gesproken. In je goed en dingen aan geroken. Ons dat spark al gezien. En door ons Belfort doet misschien. Toch is er iets wat gemist.

manneke zitten. Oh, onze bennemeester. Die verdient toch een standbeeldje in Piergaat. Oh, wil je dat nog lekker drinken?

0: CMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: mooi lof ik lesje doe. Het is beter dat je met je bieren blijft als je ambras mokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep als we in ons bed te kruipen. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop. Ah, ah, ah, af dat mooi lof ik lesje doe. Ah, af dat mooi lof ik lesje doe. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.
1: Dank je wel.

0: stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop, stoot er zot op mijn kop.
1: Het is foie vierts maris, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Ayo, music!
3: Air Radio.

is er vooral al omgekeerd. Je zing voor mij, want het is gemeend. En luister gewoon naar mooi mijn kind. Maar doe verrust en niks meer. Je moet dat dier eens goed bezien. Van mij krijg ik ze 10 op 10.

0: 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat heb jij nog nooit gezien of gehoord.

IOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Ajoen Music. 100% plezant, 100% oost.
1: En van a ien, en van a twee, en van a droa.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-Ajoen Music-app.
3: Optimal. Na ieder feestje heb ik een biestje. Ik noem hem Simbad, is mijn jaren schaargeval. En alle jaren heb ik een zoren.

Zegt nou joh. Loten we de kop niet loodlangen, hoe ik al zijn me gevangen.

0: Geef mij maar Ajoen Music. Waar Aven van Olst?
1: Ik heb je niet gelost. En ik kwak en niemand hoort.
2: Alost is dat oost niet.
1: Ik heb je niet gelost. Jou, ik zwaar hier als vermoord.
3: Gooi ze dan lang doe het zeker.

0: verlost. En mijn vrouw die eigen deze.
1: En bij hier zet de roezekes op wacht.
0: Ik heb hier niet gelost. En ze krooiden op de kleertje.
2: Oh, wat een cajou precies.

0: hier niet gelost. En ik werd hier vies bezien.
1: Het is zijn voor gescheet en gespagen.
0: Ik heb hier niet gelost. Ja, dat is dankzij die drie.
2: Lotje ten toe zijn.

0: dat is niet schoon. Ik heb hier iets gelost en het trekt hier wat zier.
1: Lekker een verdoefde lumpia.
0: Ik heb hier iets gelost, ja dat is zeker van dat bier.
2: Was dat bier dat dan is, hè?

wereld vol van vriendschap was. En qua dat gewild bij de mensen nooit ooit bestond. Ik wou dat ons fel van colijn weer hetzelfde was. En ja,

0: 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat heb jij nog nooit gezien of gehoord.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-Ajoen Music app.
3: Hebt hem al.
4: Hey, hoor, hoe ik als een nekel kan roten naar meestal van smaren tot zoveel lopen te zogen.
5: Ah, oh, mijn jongen, toch.

Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Den Jeraten en dat stinkderp hier wat verder.

zag het overlast op het internet. Ik vond het niet plezant, want allemaal dat gemekker op het internet maakt mij ambetant. Allemaal leigens werd er nergens schrijven. Ik was gerad, gedegoteerd. Dus heb ik al die leigen eerst op het internet.

niet alles dat je leest op het internet. Gebruik dat verstand, want als je alles is goed op een rijke zet, ligt het verder hand. Wie een prins verkiezen, ken je hoe ik verliezen. En dat is die point. Maar we handelen welke nooit zijn hier wel meer respect. Hier trek ik de

0: van die klaarneren toegeven, man.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
4: Die naam op.

0: Geschichten von der Joen.
1: Mijn instrument, dat is mijn stem, die ik van ons hier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn lieken zingen. Ik ben de renkel voor de sfeer, voor iedereen ben ik in de weer. Gewoon een tikje vrij te brengen.

En louter loom en listerouw en snort die we geheimen paradouw en zalig versinkte Pieter spijlen. En allemaal dingelen doen mij als voor Jeannette in negligé, wat om een

0: Это Зерналто с Ваней.
1: Эстервейр!
2: Одобрент! Джеймбекофе!
3: Мир, Де Нивен! For your music!
2: For Android en for Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now!
3: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
1: App hem al.
4: Geef Mojan.
5: Is het van achter te doen?
4: Geef Mojan.
5: Bij Romeinkoos te zien, dat je moet, Jan. Je kent je daar hier in parkeren. Spijt me door, is het een auto.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

Estoelkes dansken, ooit gespeeld. En al de klerkjes goed geteld. Het verrozeken is voes verteld. Hier in mijn stad. Wie mocht er zijn beloftes voor? Misschien toch een hier of door. De politiek, dat is iets roer. Hier in mijn stad.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Je mets même brûque-puce.
1: Zijn jij bij café?
2: Nee, de Neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
3: App hem al.

0: Are you in music?
1: Ja, eerst bedankt aan Roland met zijn groofmachine. Stond dat poet nog onder haar tafel, hè? Het is hier de kamel, jongen. 1, 2, 3, 4.

0: paot, e quad, e quad, e quad, e quad, de paot.
1: Als u een dikke kop daar gooit.
2: Und ich

0: muziek.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Van Johan Music. 100% plezant. 100% olst.
1: Ik werd al wat haver, kom dikke stuif uit mijn nest. Maar dat is wel kreis, want vrijdagavond was ik op mijn best. Ik heb een blokkage en vroeg me af van haar gedoom. Want ik kan mijn moeite nog recht op gostoom. Ik vroeg van rood om en dan moten in een zo.
2: Ik weet een goed adres.
1: Het is wat voor je in mijn stroot en ik ken van horen zeggen het is een groot

Mom was geneigd in een kage doodjas op die man die nog dobbelflair is op. Ik ging op binnen wel wat scha en ik pijs, het is de speciale job. Leg dan neer zoals ze je lief en ze pakte er gerief voor tussen het genderbaar. Hij loopt nog verder tegen het man en het gaat naar achter, nog een dood.

0: kan precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
5: Meer de Neven app voor jouw music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
5: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: tieren en al gestoef. Maar zit een dikke in de poef. Zijn zijn op zoek naar het poosje van bier gaat. Moe van den Beer, zijn zammels we benaad. Alder is bokje een kans, zijn ontspringende dans. Wie gewinnen moet je mee in de kato.
1: Heb je dan nog niet eer het vel verkoeper van den Beer? Dat doe je als je hem doet een etje doet.

0: Gina Lisa.
1: I own music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

met gewin op kant en gebolle top. Assoe god dat hier niet fush omdat ik kamer rood. Gooi zet me hier gewoon in mijn bloeden. Gooi zet me hier gewoon in mijn bloeden op stroop.

Kooiegels slapen, de amadan. Duisdag kan je komen, juist als de poep werd verbrand. Woensdag noem ik de maar komen holen, anders werd het vermoeiend.

0: op, met pełną na knopa.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt? Zijn jij bij café?
1: Nee, de Neven app voor jouw music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
3: App hem al.

AJOE Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: aan al die morgen.
1: Waar verkondigen?

feest voor iedereen. Al doorsneers bijen.

0: Allee jongens, Thijs was de eerste keer. Nog 32 keren zingen en we zijn over de markt, hè. Korsje.
1: Er is in Olsch geen dat thuis op zijn zolder of in die of ander kas geen album mee liggen. Ze waren al proper bewoord en boven Olsch toen ze familiebijeenkomst of onder kameroten. Een foto, een portret of een schilderij. Het zijn al kunstwerken. En hoe ik al zijn dat mooie momentopnames, toch vertellen ze ons zoveel.

kunstwerken tot stand. Al die wagens in onze stoet. Een simpele foto van een dansende Mert of een vol Janet. Het zijn dan ook die meesterwerken waar dat mijn mond, zelfs jouw noding, nog kind over vertellen. Elkeen kan er zijn ogen voor ogen geven, want hier van boven komen ze telkens weer tot leven.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: was a chameleon.
1: Ne nostre netane wat verwachten. Ieder zijn gedacht wat hij verwacht.
2: In makanders zakken zitten schuiten. Werd het te grof, hij

0: Ik rijd verderom naar huis, met mijn bakkoe vol. Maar ik was nog niet thuis, police die controle. Ik bloos op de machine, en ik zag een grote bij. Ik zei,
1: ik kan mijn lood een keer verhalen.

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
2: Meer de neven app voor jou in music.
3: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
5: App hem al.

0: your music.
1: Met carnaval gebeurt er altijd iets speciaals. Want op de markt door waar de keining.

matten verslijten. Ons lustenoet is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboor, 10 jaar passeert, maar het is wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk coleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

muziek. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ik heb een fijne Pasen. Elk jaar nog niet jaar kwijt de kribbels in de bord. Ja, wat dat doe ik?
1: Dat zal wel zijn, Timo. Maar ik weet wat dat is. We zijn verslaafd om

0: Achterweer!
1: Wat dat brengt? JMB Café.
2: Nee, de Neven App. Voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
0: App hem al.
3: Veil Ajoenen hebben ons de laatste jaren verloren. De melkmolen brengen samen met Toschneers een eerbetoon der Toschtische stroot. Der vlinders gedrijven, een blik op de moon. Stek heel oost vereer, een keesken om. Het gemis is graal en kruid, maar oost

Ajo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, en veel carnavallies. Ajo en Music.

Okay, hallo. Hey, maar kijk het, hè. Hey, hoe is het mee? Bij wat verdorp, kocheen, hyper. Het zot is hier met haar trompet in mijn oren blozen. Ik verstoor niks af. Maar voordat ik moest ik haar proficiat wensen. Van Camisha Chant en zijn Camillekes. Met een Toyota van Stilo. Hey, godverd, haar zot is met haar blozen in mijn oren. Zou we dat zeggen? Vangers! Zeg, even daar stil, hij heeft niet daar dingen. Potterplum was, dat was ja, potterplum. Een dikke proficiat geeft een lap op haar van 2 uur.

ik op mijn stoel. Al never stond ze kwazer en al verkiek mijn smoel. Al ben ik moe van meer, al ben ik van de boer. Waarom dat is veranderen, na is hier mijn toer.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Hi! Ja, en na zijn zo.
1: Ajoin Music. 100% plezant, 100% ulst.

0: MGMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Lion Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Lion Music. En luister naar Lion Music overal en altijd. De neven Lion Music app.
2: App hem al.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk stond droen. Ik vroeg, ey Turk, versteug hoor deze naar jongen? En ik paas een oei, hier langs deze kotei. Die nachtmet, hij nog nooit geroosterd schoert in de moskee. En ik paas een ai, die een broon is anderstolig. Per slot van rekening is ons toch voor klaarscholig. En dan wil je zeggen, dat is al zeven de rooie.

op een terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zo, verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas het, oei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten uitleg. En nou hoor je zeggen, dat is alles je verderoor. Maar weet je wat dat Sarkozy doet zo?

Anne Munch in Engeland. In Hyde Park en ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zei, dag Blair. Goed trek gerad op mijn onkel Valère. Ik paas een oei die na een saks, die gaat die rat beginnen flippen. Morgen kan je nog nooit verschieten van dat oergeposte tippen. En dan gaan we zeggen, dat zal ze even de roe. Maar we je gooien

0: refrain.
1: I have fully blasted.
0: Get busted.
2: Als ik aan moet zien, moet ik precies broken.
1: Ik zal ze niet meer mijn naam op haar gezicht schrijven met al de poester wat ik hier ooit nog heb gezien.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Kajoen Music. De beste moment, de beste muziek, onst op zijn best.
1: Sluip verdrommelien, in stand met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons, trekken ons staten schoenen om. Een schoenpoep om ons hand, dat demmen toch verdient. Het werd tijd, deze is ons verhoogd.

0: was waar.
1: Mijn maat, Upper Price om Londen op we hielen. Het was een bom, maar wat om iets voor gasten wel vervielen. Just die nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Pissen de pissuin.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app. Voilà, your music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven-app. App de mal.

den bås van torsters komitei. Det är lang genoeg gedeet, na stop ze zo uit er mij. Misschien goos ze zet nog steeds joris op konjij.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Radio en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Radio en Music. En luister naar Radio en Music overal en altijd. De nieuwe Radio en Music app.
2: App hem al.

0: Ajoe Music op onder de 7.jacht en onder de 5.jacht. En natuurlijk op de app.
1: De voer komt in de stroom, olste zoet geloten. De peremelen strooien op liekes van de Ajoe. En de voer komt in de stroom.

AJOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Ninov,

0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Dragnetes în altos spaniei.
1: Chef Marmor, Ion Music. Ver, Ava Nolst.
2: Hey, bro, factor. Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Allah. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de boog of naar beneden?

0: Dag en nacht, van Smares tot Sauvus. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.
1: Trek me.

rode rage van flippels in een pakje chips is er liever rage om gang. Zit daar iets bij hier en zit iets gemier met hier wat drank in dans. Een selfie van hier en een selfie van door, op ieder baan stoel je zeker op. Je slikt aan de foto's en lomperig, dan is er na de selfie stick. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Iedere student is met examens toe aan een beetje verzet. Ze zitten hier

geloof, doet er alle maanden zijn gea en zem in dans. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek memoroom en roep naar carnavalfie. Dan springen met spier, bedankt ongier, op de pompier, voor een selfie.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
2: App de mal.

0: Vincent, wat past er? Wil ik ons nog geen gondola, jong?
1: Nee, nee, wacht er eens even. Het is hier een famoze, hè? Scholletjes.
2: Ajoe, Newsy!

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: JMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
2: App hem al.

lang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: Moesje, wat pas zijn shop?
1: Ah, Julio, hoe komt de kitkamer rond?
0: Wie zei dat? Ik kan er met maar achter schieten, hè?
1: Jongen, ik zou toch liever eens proberen met dat blond te kunnen doen, hè?
2: Ja, dat doe ik zo in bintjes. Dat kan je ook altijd eens proberen, hè? Of papijzen van dat brunette kunnen doen, hè?
1: Ah, Julio, jij wil dat als te veel in iedere keer. Ik kom weer aan onze kus, hè?
3: Ik wil dat mooi, hè?
4: Ik wil dat mooi, hè?
5: Ik wil dat mooi, hè?
6: Ik wil dat mooi, hè?
7: Iowan Music.
8: 95% muziek.
9: 25% bla bla.
10: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
11: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: kappen, precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en...

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie niet.
2: Amai, mijn frak. Zat in mijn bieken. Kon ervan genieten.

0: Ajoen Music plus Santa Radio.
1: Mijn vrouw hoed Marianne.

Ze zoals zeg met een moot, we gaan toch hier doen ver dat de lote zeker. Precies een tappen dat ons stoot. Zak ik dan blozen, zei ze. Zo blozen, dat ik kan niet zeggen en kan. August,

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. App de mal.

0: dat listen en andere tisten. Allemaal luisteren ze hoor.
1: Are you in music?
2: Gedierig goede muziek.
3: Cousin, ik ben zat, jongen.
4: Mooi jongen, je zit gewoon in zat.
3: Ik ben graalig zat.
4: Weet je wat daar hij zit?
3: Moe. Jij ook, samen.
4: Als je zat bent, dan ben je te zingen.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.

dat ik zing. Ben blij dat ik dat vandaag voor huis breng. Want gelijk gegaar bestond er echt geen ding. Kijk, tis, nou moet die smoelkes eens goed bezien. Dit wie is dan niet te schatten.

0: De garde is veraltooid van her.
1: Altijd goede muziek.
2: Dat is erover.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: music.
1: Alles schoeiste carnavaliekes. Echte schoeiste, hè?

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp. Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: was de lawaatie, zeg.
1: Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld voor doen. Kom jong, mocht dat gereed, dat we ons nog eens kunnen smijten. Allee jongens.

0: zou wakker maken, zo'n lijf moet dan ver in brand steken.
1: Wat is dat mooi, man?
2: Ja, dat kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de juppie is al op het puntje kapot.
2: Ja, het er moet hier niet meer zijn. Hier even mooi en hier weer een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog naar de.
3: Ajo in Music op 107.8 en 105.8 en natuurlijk op.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Kroket.
1: Ajoy Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

dag en nacht, van smares tot saufes. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

onzin aan een keer zitten. Oh, onze binnenmeester. Die verdient toch een standbeeldje in Piergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.
3: Hallo.
4: Hey.

0: waren op en neer uit de vierde swivelies. Hou maar eens aan, pak liekers, Funky. Toch om het toch hier op drinken, Funky.
1: Hey, Kroket, droog Louis de vraag of dat we iets gaan drinken.
2: Champagne, hè, Funky.

tegen 26. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond.

0: volgens Emmen waren wij in volle stress, omdat wij er al vast de avond is.
1: Smondjas, noenes, wij er onze stoet, en welk zwaffer gaan we schrijven op ons doet.
2: Dat is dag, allemaal verkleed als voor Jeannette, en geven we galet op onze grote mert. Koes, velle frak, al dat je in een diest doneert.

0: van. Rokje, rust bij de vissen ten baan. Waar we ons op de goal, met ons draait over op de boom. Op de boom, op de boom, op de boom, op de boom, boom, boom, boom, boom.
1: Lukt jij allemaal?

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.